0: graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het was vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer, bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmer lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden en het blijft vrijwel zeker overal droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft al laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan

0: meten van je bloeddruk belangrijk is.
1: Misschien iets voor oudere mensen.
2: Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
0: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmer lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. En er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar de 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting. Is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend. Maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer. Bij een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting wordt er weer iets warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft al laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De check

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3, maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting, is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend, maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer, bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmer lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden en het blijft vrijwel zeker overal droog.
0: Luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk is de A27 richting Gorkum dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Je kan omrijden via Breda over de A58, de A16 en de A59. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting. Is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend. Maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmer lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is nog rustig onderweg. Wel heb je vertraging door afsluitingen en ongelukken. Te beginnen op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsertunnel staat een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht. Ook een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid gebeurde een ongeluk. Hierdoor is de weg dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En dan nog de N35 bij de Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door een technisch probleem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Van de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum zijn 2 rijstroken dicht. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. En tot slot oponthoud op de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Deze is in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 29 juli. Het wordt vandaag een zeer warme dag. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. En er waait een zwakke wind uit het zuiden waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 32 tot 33 graden. De komende avond en nacht blijft het lang erg warm. De minimumtemperatuur van 19 graden wordt tegen de ochtend bereikt. En morgen gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt wel minder hete lucht aangevoerd. Er zijn zonnige perioden met een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En in de middag dan een maximumtemperatuur rond de 26 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 16 graden. De wind gaat vrijdag waaien uit een noordelijke richting. Is zwak tot matig. Er kan een enkele lokale bui vallen in de ochtend. Maar er zijn ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. Veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook op zaterdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 24 tot 25 graden. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting wordt er weer iets warmer lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. En zondag en maandag kan het in de middag zo'n 27 tot 28 graden worden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig aan de weg en de rechterrijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ongeluk gebeurd. De politie doet daar nu onderzoek. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Dan oponthoud op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum duurt er 40 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen de vlag weg, maar richt zich ook tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, laat de gemeente weten. Schiedam heeft aangifte gedaan en ook is er een nieuwe regenboogvlag opgehangen. En Rijkswaterstaat heeft een tekstwagen neergezet op de A17 bij Moerdijk. Deze week zijn daar twee dodelijke ongelukken gebeurd. Vermoedelijk doordat mensen verrast werden door de file. Op de tekstcar staat de waarschuwing: kans op file. Maandag overleed een Dordtenaar toen hij met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen reed. En een dag later kostte een aanrijding met drie vrachtwagens een trucker uit Gorinchem het leven. Door wegwerkzaamheden zijn de rechterrijstrook en de vluchtstrook afgesloten op de Moerdijkbrug. Daardoor is de kans op files groter op de brug en de aansluitende A17. Er hangen boven die snelweg geen matrixborden. En in Frankrijk is een vrouw opgepakt nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht. Hij vond dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. En Feyenoord heeft de aanvaller Leo Sauer verkocht aan het Duitse VfB Stuttgart. Zo maakt de club bekend. De 21-jarige Slowaak miste de tweede seizoenshelft door een hamstringblessure en was net weer fit genoeg om mee te trainen met de groep. Naar verluid zou Feyenoord 15 miljoen euro ontvangen voor de aanvaller. Sauer is vooral bekend van zijn debuutwedstrijd bij Feyenoord. Toen scoorde hij op het kasteel tegen Sparta in de blessuretijd de 2-2. In totaal kwam Sauer 44 duels voor Feyenoord in actie, waarin hij 6 keer scoorde. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximumtemperatuur van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een enkele bui bij 18 graden. En morgen wisselend bewolkt wederom met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A27, Breda richting Gorinchem. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A50, Os richting Arnhem, heb je tussen knooppunt Ewijk en Renkum 50 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 30 juli. Na het tropische weer van gisteren bleef het afgelopen nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait vanmiddag een matige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden en de wind draait naar de noordelijke richting. Morgen zien we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En de maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Dat geldt ook voor zaterdag, dan is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar ongeveer 14 graden. En in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Ook op zondag een zomerse temperatuur van 25 tot 26 graden. Zonnige periode en wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Op maandag wordt er tijdelijk weer wat warmere lucht aangevoerd. Er zijn aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later zien we wat meer wolkenvelden en stapelwolken ontstaan. Maar overdag blijft het op de meeste plaatsen nog droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. In de avond en in de nacht naar dinsdag is er dan kans op een enkele bui. Mogelijk met een donderklap. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de graad of 17. Ook op dinsdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait dan een matige wind uit het noordwesten en in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op woensdag iets minder warm, een matige wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er niet echt sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal bijzonderheden. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Urmond staat 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Dat komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat tot 9 uur vanochtend duren. Dan op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum 40 minuten vertraging. Dat komt door problemen met de matrixborden. En tot slot oponthoud op de N35, de Salland-Twente-tunnel. Die is namelijk in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Philip van Es met de... het Radio Rijnmond Nieuws. De financiële ellende rond het failliete Rotterdamse pretpark Rivoli blijft Henny van der Most achtervolgen. De laatst overgebleven zakelijke eigendommen van de zakenman worden geveild. Daaronder een ruim 140 hectare groot industrieterrein in Schuine Sloot, van waaruit hij zijn ooit zo succesvolle imperium begon. Zelfs zijn ouderlijk huis gaat nu onder de hamer. Van der Most heeft 50 miljoen euro aan schulden openstaan. Daarom werd eerder het Rotterdamse pretpark bij opbod verkocht. Het park bracht 6,5 miljoen euro op, waardoor nu ook andere eigendommen verkocht moeten worden. Eén kanttekening moet wel gemaakt worden. Een groot deel van de schulden van Van der Most zijn aan een BV die van de zakenman zelf is. De douane heeft in een container in de Rotterdamse haven gisteren 20 kilo cocaïne onderschept. De drugs was verpakt in 21 pakketten die onderweg waren van de Dominicaanse Republiek naar Hamburg. De container werd aan boord van een schip gecontroleerd. De drugs is in beslag genomen en vernietigd. De zaak is overgedragen aan de Duitse autoriteiten. En de matrixborden boven de wegen in het noordoosten van Nederland hebben te maken met de storing. Ze zijn momenteel niet te bedienen vanwege een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen er tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of worden weggehaald. De problemen doen zich voor in Groningen, Drenthe, Friesland en delen van Overijssel en Gelderland. De Nederlandse wateren zijn weer een nieuwe soort rivierkreeft rijker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico-rivierkreeft uit Noord-Amerika. Die vreet zich in de lokale omgeving. Het is al de 8e soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximumtemperatuur van 7.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 9 kilometer file met 35 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier afgesloten. Dan de A22, Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsen tunnel staat een te hoog voertuig. Daardoor is de weg afgesloten. Op de N35 bij de Salland-Twente-tunnel is de weg in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot slot de N276, Maasbracht richting Brunsum. Tussen Susteren en de aansluiting met de N294, 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 30 juli. Na het tropische weer van gisteren bleef het afgelopen nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait vanmiddag een matige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden en de wind draait naar de noordelijke richting. Morgen zien we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En de maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Dat geldt ook voor zaterdag, dan is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar ongeveer 14 graden. En in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Ook op zondag een zomerse temperatuur van 25 tot 26 graden. Zonnige periode en wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Op maandag wordt er tijdelijk weer wat warmere lucht aangevoerd. Er zijn aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later zien we wat meer wolkenvelden en stapelwolken ontstaan. Maar overdag blijft het op de meeste plaatsen nog droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. In de avond en in de nacht na dinsdag is er dan kans op een enkele bui. Mogelijk met een donderklap. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de graad of 17. Ook op dinsdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait dan een matige wind uit het noordwesten en in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op woensdag iets minder warm, een matige wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er een kwartier langer over. Op de A22, Beverwijk richting Velsen, staat voor de Velsertunnel een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Ook die is in beide richtingen afgesloten. Het komt door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

professional.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De financiële ellende rond het failliete Rotterdamse pretpark Rivoli blijft Henny van der Most achtervolgen. De laatst overgebleven zakelijke eigendommen van de zakenman worden geveild. Daaronder een ruim 140 hectare groot industrieterrein in Schuine Sloot, van waaruit hij zijn ooit zo succesvolle imperium begon. Zelfs zijn ouderlijk huis gaat nu onder de hamer. Van der Most heeft 50 miljoen euro aan schulden openstaan. Daarom werd eerder het Rotterdamse pretpark bij opbod verkocht. Het park bracht 6,5 miljoen euro op, waardoor nu ook andere eigendommen verkocht moeten worden. Eén kanttekening moet wel gemaakt worden. Een groot deel van de schulden van Van der Most zijn aan een BV die van de zakenman zelf is. En de douane heeft in een container in de Rotterdamse haven gisteren 20 kilo cocaïne onderschept. De drugs was verpakt in 21 pakketten die onderweg waren van de Dominicaanse Republiek naar Hamburg. De container werd aan boord van een schip gecontroleerd. De drugs is in beslag genomen en vernietigd. De zaak is overgedragen aan de Duitse autoriteiten. En de matrixborden boven de wegen in het noordoosten van Nederland hebben te maken met de storing. Ze zijn momenteel niet te bedienen vanwege een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen er tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of worden weggehaald. De problemen doen zich voor in Groningen, Drenthe, Friesland en delen van Overijssel en Gelderland. En de Nederlandse wateren zijn weer een nieuwe soort rivierkreeft rijker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico-rivierkreeft uit Noord-Amerika. Die vreet zich in de lokale omgeving. Het is al de 8e soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximumtemperatuur van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui bij 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een eerdere onwelwording en nu is er nog schade aan de vangrail. Verder grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: altijd stom.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 30 juli. Na het tropische weer van gisteren bleef het afgelopen nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait vanmiddag een matige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden en de wind draait naar de noordelijke richting. Morgen zien we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En de maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Dat geldt ook voor zaterdag, toen is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar ongeveer 14 graden. En in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Ook op zondag een zomerse temperatuur van 25 tot 26 graden. Zonnige periode en wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Op maandag wordt er tijdelijk weer wat warmere lucht aangevoerd. Er zijn aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later zien we ook wat meer wolkenvelden en stapelwolken ontstaan. Maar overdag blijft het op de meeste plaatsen nog droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. In de avond en in de nacht naar dinsdag is er dan kans op een enkele bui. Mogelijk met een donderklap. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de graad of 17. Ook op dinsdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait dan een matige wind uit het noordwesten en in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op woensdag iets minder warm, een matige wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De financiële ellende rond het failliete Rotterdamse pretpark Rivoli blijft Henny van der Most achtervolgen. De laatste overgebleven zakelijke eigendommen van de zakenman worden geveild. Daaronder een ruim 140 hectare groot industrieterrein in Schuine Sloot. Ook zijn ouderlijk huis gaat nu onder de hamer. Van der Most heeft rond 50 miljoen euro aan schulden openstaan. Daarom werd eerder het Rotterdamse pretpark Rivoli bij opbod verkocht. Het park bracht 6,5 miljoen euro op, waardoor nu ook andere eigendommen verkocht moeten worden. Eén kanttekening moet wel gemaakt worden. Een groot deel van de schulden van Van der Most zijn aan een BV die de zakenman zelf bezit. En het fietspad op de Lange Schenkeldijk in Spijkenisse is afgesloten omdat het asfalt ernstig is verzakt. Daardoor zijn er grote scheuren ontstaan waar een fietsband gemakkelijk in past. Het fietspad loopt langs het Spijkenisse Medisch Centrum. Het is nog onbekend hoe de grond onder het fietspad heeft kunnen verzakken. De gemeente Nissewaard wil het fietspad zo snel mogelijk herstellen, maar heeft nog geen idee wanneer dat lukt. En de Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De groei is daarmee hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar. De groei van de economie komt vooral door de consumptie van huishoudens. Er werd vooral meer uitgegeven aan elektrische auto's en voedings- en genotsmiddelen, zo meldt het CBS. En in een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met de Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Waarschijnlijk heeft de krater te maken met Russische aanvallen van vannacht op de Oekraïne. Zo zegt een correspondent van de NOS. Het lijkt erop alsof een Russische kruisraket is neergestort op Pools grondgebied. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximum van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui bij 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: without you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 30 juli. Na het tropische weer van gisteren bleef het afgelopen nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait vanmiddag een matige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden en de wind draait naar de noordelijke richting. Morgen zien we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En de maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Dat geldt ook voor zaterdag, dan is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar ongeveer 14 graden. En in de middag zo 24 tot 25 graden. Ook op zondag een zomerse temperatuur van 25 tot 26 graden. Zonnige periode en wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Op maandag wordt er tijdelijk weer wat warmere lucht aangevoerd. Er zijn aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later zien we wat meer wolkenvelden en stapelwolken ontstaan. Maar overdag blijft het op de meeste plaatsen nog droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. In de avond en in de nacht naar dinsdag is er dan kans op een enkele bui, mogelijk met een donderklap. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de graad of 17. Ook op dinsdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait dan een matige wind uit het noordwesten en in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op woensdag iets minder warm, een matige wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 15 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op de Westdijk in Spijkenisse heeft de brandweer enige tijd gezocht naar een kind dat te water zou zijn geraakt. Een persoon zag aan de overkant van de sloot een verlaten kinderfietsje. De melder is langsgelopen om te kijken of er een kind bij hoorde. Toen diegene geen kind kon vinden, is de brandweer gealarmeerd. Een van de duikers van de brandweer is in de sloot gegaan om te kijken of het kind daar was. Na een zoekslag werd er niemand aangetroffen. Vermoedelijk lag het kind het fietsje al langere tijd langs de sloot. En de Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De groei is daarmee hoger ook dan die in het eerste kwartaal werd geboekt. De groei van de economie komt vooral door de consumptie van huishoudens. Er werd vooral meer uitgegeven aan elektrische auto's, voedings- en genotsmiddelen, zo meldt het CBS. En luchtvaartmaatschappij KLM heeft het afgelopen kwartaal een winst van 190 miljoen euro behaald. Vorig kwartaal draaide de luchtvaartmaatschappij nog verlies. KLM had de afgelopen tijd te maken met flinke uitdagingen, zoals de stijgende kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd bleef de vraag naar vliegen groot, zo zegt KLM zelf. KLM heeft de komende jaren ook veel geld nodig, want er moet geïnvesteerd worden in stillere en schonere vliegtuigen. En om dat te kunnen betalen moet er volgens de luchtvaartmaatschappij veel winst gemaakt blijven worden. En Sparta heeft zich versterkt met middenvelder Robin van Kruijsen. De 20-jarige voetballer komt over van FC Volendam. Sparta was naastig op zoek naar nieuwe middenvelders, omdat de club met Julian Baas, Jens Toornstra, Alwander Roeltsooi en Ioni Santos maar vier middenvelders in de selectie had. Van Kruijsen speelde vorig seizoen 24 duels met FC Volendam in de Eredivisie en scoorde daarin vier keer. Hij tekent een contract tot en met medio 2030 in Rotterdam-West. Dan nog het weer, veel zon, maar in de loop van de dag komt er een wolkenveld. Het wordt maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui. Het wordt dan 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien bij 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 30 juli. Na het tropische weer van gisteren bleef het afgelopen nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait vanmiddag een matige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden en de wind draait naar de noordelijke richting. Morgen zien we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En de maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Dat geldt ook voor zaterdag, dan is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar ongeveer 14 graden. En in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Ook op zondag een zomerse temperatuur van 25 tot 26 graden. Zonnige periode en wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Op maandag wordt er tijdelijk weer wat warmere lucht aangevoerd. Er zijn aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later zien we wat meer wolkenvelden en stapelwolken ontstaan. Maar overdag blijft het op de meeste plaatsen nog droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. In de avond en in de nacht naar dinsdag is er dan kans op een enkele bui. Mogelijk met een donderklap. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de graad of 17. Ook op dinsdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait dan een matige wind uit het noordwesten en in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op woensdag iets minder warm, een matige wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijm op nieuws. Op de Westdijk in Spijkenisse heeft de brandweer enige tijd gezocht naar een kind dat te water zou zijn geraakt. Een persoon zag aan de overkant van de sloot een verlaten kinderfietsje. De melder is langsgelopen om te kijken of er een kind bij hoorde. Toen diegene geen kind kon vinden, is de brandweer gealarmeerd. Een van de duikers van de brandweer is in de sloot gegaan om te kijken of het kind daar was. Na een zoekslag werd er niemand aangetroffen. Vermoedelijk lag het kinderfietsje al langere tijd langs de sloot. En de Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De groei is daarmee hoger ook dan die in het eerste kwartaal werd geboekt. De groei van de economie komt vooral door de consumptie van huishoudens. Er werd vooral meer uitgegeven aan elektrische auto's, voedings- en genotsmiddelen, zo meldt het CBS. En luchtvaartmaatschappij KLM heeft het afgelopen kwartaal een winst van 190 miljoen euro behaald. Vorig kwartaal draaide de luchtvaartmaatschappij nog verlies. KLM had de afgelopen tijd te maken met flinke uitdagingen, zoals de stijgende kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd bleef de vraag naar vliegen groot, zo zegt KLM zelf. KLM heeft de komende jaren ook veel geld nodig, want er moet geïnvesteerd worden in stillere en schonere vliegtuigen. En om dat te kunnen betalen moet er volgens de luchtvaartmaatschappij veel winst gemaakt blijven worden. En Sparta heeft zich versterkt met middenvelder Robin van Kruijsen. De 20-jarige voetballer komt over van FC Volendam. Sparta was naastig op zoek naar nieuwe middenvelders, omdat de club met Julian Baas, Jens Toornstra, Alwander Roeltsooi en Ioni Santos maar 4 middenvelders in de selectie had. Van Kruijsen speelde vorig seizoen 24 duels met FC Volendam in de Eredivisie en scoorde daarin 4 keer. Hij tekent een contract tot en met medio 2030 in Rotterdam-West. Dan nog het weer, veel zon, maar in de loop van de dag komt er een wolkenveld. Het wordt maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui. Het wordt dan 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien bij 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle.
10: Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd.

0: Barbara Ann van de Beach Boys. En dat was een hit in 1966. Het stond 9 weken in de top 40. En een 18e plek als hoogste positie. Maar wel een lekker fijn nummer. En een lekker fijn nummer van Cher heb ik ook voor u. Sunny.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: binnen. En ze kwam op de tweede positie als hoogste notering terecht. En 13 weken hitlijst. Nou, dat is een geweldige prestatie. En een band die het op zich wel goed deed in Engeland. Dat is Jerry and the Pacemakers. Alleen ik heb hier een nummer. Dat is van 1965. En ja, dat is getiteld I'll Be Here, maar het is niet genoteerd geweest en geworden in de top 40.
1: Sunny.
0: Hey.
1: Yesterday.
0: Die hebben we natuurlijk net gedaan. Ik moet hem wel eventjes doordraaien. Daar komt-ie.

Ja, dat was Manfred Mann met Hubble Bubble. En het was nog niet genoteerd in de top 40, want dit is van voor die tijd. Het nummer dat kwam binnen, ja, wel in de alternatieve lijst, maar die heb ik niet bij de hand. 60 jaren muziek en we gaan verder met, even kijken, Ronnie Hawkins.

Dit was Adam Faith met Poor Me uit 1960. En aangezien de top 40 in 1965 begonnen is, kan ik niet zeggen waar die op stond. Ik weet wel dat Adam Faith in die tijd al heel populair was. En ook dat hij later een duet heeft gezongen met een van de andere artiesten. Even kijken, waar zit ik ondertussen? Ik ben nu aangeland bij Ronnie Hawkins en Who Do You Love?

Ja, u hoorde Ronnie Hawkins en Who Do You Love? Een nummer geschreven door meneer McDaniel. En het is een hit geweest in 1963 in de lijsten die voorgingen aan de top 40. En ik ga verder met Cilla Black met Elfie.

Ja, 1966, Elfie van Cilla Black. En 26 februari 1966 had ze wel een andere hit. Maar niet deze, want Elfie is van voor de top 40. En ja, dat blijf ik maar gewoon herhalen. Want af en toe dan weet je niet wanneer de nummers gemaakt zijn, maar in de 60e jaren, ja, die waren prachtig. Zoals deze, The Beach Boys, Then I Kissed Her.

Ja, de tweede plaat van de Beach Boys in deze uitzending. En deze stond wel degelijk genoteerd in de top 40. Kwam binnen op 27 mei 1967. En stond 13 weken in de top 40 van het jaar 67. Met een hoogste notering op nummertje 2. En dat is bijna nummer 1 geweest. Maar goed, ik ga door met een volgende. En ik moet hem even aanzetten. En dat is David en Jonathan. Dat met Michelle. Het is uiteraard een lied geschreven door de Beatles. Maar zij stonden ook met dit nummer in de top 40.

Dat waren drie versies van het nummer Michel in de top 40 vinden. David en Jonathan en de Beatles zelf. En er was er nog eentje, maar die kan ik eventjes zo snel niet vinden. Maar dat doet er niet toe. Prachtig nummer uit 1964. Uiteraard geschreven door Paul McCartney. En John Lennon. Verder met een nummer waar alleen maar één woord wordt genoemd. En dat is een bepaalde drank.

Ja, ik heb even in het hitdossier zitten bladeren en ik zie dat de Cats op 24 december 1966 binnenkwamen in de top 40 met hun allereerste hit die genoteerd werd. En dat was What a Crazy Life. En dit was Marianne, helemaal aan het eind van het decennium van de 60e jaren. 13 december 1969. Wat een ontwikkeling heeft deze band in de tussentijd doorgemaakt. En dan ga ik verder met Gary Lewis en de Playboys. En dat is weer zo'n nummer uit het prehistorische tijdperk. Helemaal voor de top 40, namelijk 1964. Hier zijn ze met de This Diamond Ring.

Ja, af en toe is er ook een country nummer wat in de top 4 terechtkomt. Maar Glen Campbell miste deze met Galveston. Want in 1969 kwam dit nummer niet in de hitparade terecht. Althans niet in de top 40, misschien wel in de country lijsten. Maar ja, wat wel mooi is. De man heeft mooie country liederen gemaakt en heeft een respectabel repertoire opgebouwd in die muziek. Tot en met het moment dat hij Alzheimer kreeg en een stapje terug moest doen, maar toch bleef opnemen tot aan zijn dood toe. Daar is ook een aangrijpende televisieopname van gemaakt. En die heb ik ergens op een dvd staan. Prachtig. Goed, ik ga door met het volgende nummer. En dat is van Quicksilver. En even kijken hoor, dan moet ik het goed zeggen. Quicksilver Messenger Service. Nummer wat niet genoteerd werd in de top 40, maar wel gedraaid werd door de DJ's. En het nummer heet Gold and Silver.

Ja, 1969, toen kwam het voor Cilla Black uit. Haar tweede, eigenlijk eerst een top 40 nummer, maar het tweede wat in de hitparades van Nederland voor de top 40 genoteerd werd. Dat was You're My World. Maar die stond wel een maand erin. Maar Love's a Broken Heart stond slechts 1 week op nummertje 39. Op 26 februari 1966. En in dat jaar hadden de Hollies een grote hit met Stop, Stop, Stop.

We hoorden de Hollies uit 1966, een grote hit, 12 weken top 40. En 4 is de hoogste notering van deze Britse band. En dan hadden we ook nog even kijken. Ja, daar ga ik maar mee verder. We hadden de Seekers en die waren eigenlijk Australisch georiënteerd. Volgens mij kwamen ze daar ook vandaan. En de Seekers hadden een paar leuke hits. Deze heeft het niet gehaald in het jaar 1966. Maar daarvoor waren er prachtige liedjes. I'll Never Find Another You. Bijvoorbeeld Of The Carnival Is Over, A World Of Our Own. Maar hier komt Georgie Girl.

Herman's Hermits met Henry. Even kijken. Ja. Ja, waar ben ik gebleven? De Seekers hebben we gehad. De Shadows Foot Tapper heb ik ook gehad. Maar ja, ik ga eerst een nummertje nog doen van Herman Hermits. En dat is I'm Henry the Eighth. Nee, die hebben we natuurlijk net gehad. De Shadows Foot Tapper. En als die Foot Tapper tekort is, dan gaan we naar het nieuws toe. En neem ik afscheid van u, want dit is het laatste nummer wat ik voor u vandaag kan draaien. Dag!

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Vandaag hebben we in onze regio minder zon vanwege de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Asdeeltjes die zijn opgestegen bij de bosbranden worden door de wind meegevoerd en vormen hier een fenomeen dat op sluierbewolking lijkt. Het is waarneembaar als een soort waas die voor de zon hangt. Vooral gisteravond en vandaag is het fenomeen te zien, maar daarna trekken de aswolken weer weg, zegt aldus weerman Ed Aldus. En in de dorpen op Goeree-Overflakkee worden de komende weken 's avonds en 's nachts mannen en vrouwen met zaklampen gespot. Het gaat niet om leden van het inbrekersgilde, maar om ecologen die onderzoek doen. Tot oktober brengen ze in kaart welke beschermde dieren er in de dorpen voorkomen. De mannen en vrouwen lopen rond met onder andere verrekijkers en hebben een oranje hesje aan. Met het onderzoek probeert de gemeente vergunningsaanvragen makkelijker te maken voor burgers en bedrijven. Nu moet nog bij iedere vergunningsaanvraag voor werkzaamheden aan een woning of gebouw een individueel onderzoek gedaan worden. Met dit grote onderzoek is dat straks niet meer nodig. En Jos Leidekkers is in België bij verstek veroordeeld tot 14 jaar cel en een boete van €400.000. Daarmee krijgt Leidekkers de zwaarste straf van alle verdachten in de zaak over de import van 25 tonnen cocaïne in de Antwerpse haven. De Brabantse drugscrimineel, die ook wel bekend staat als Bolle Jos, heeft door de straf nu in Nederland en België bij elkaar opgeteld 103 jaar celstraf openstaan. Leidekkers zit momenteel ondergedoken in Sierra Leone, waar hij een relatie zou hebben met de dochter van de president van het land. En de Universiteit Utrecht start een onderzoek bij de vakgroep farmacologie naar mogelijke belangenverstrengeling. Een hoofddocent deed onderzoek terwijl hij zich via zijn eigen bedrijf liet betalen door onder meer de eigenaar van Red Bull, melden meerdere media. Docent Joris Verster verschreef onder meer met andere wetenschappers 14 de door Red Bull betaalde artikelen. Het bedrijf kwam steeds positief naar voren. Verster zegt dat hij altijd transparant is geweest, maar de UU vindt dat dit niet of onvoldoende is gebeurd. Sinds 1 mei zit Verster ziek thuis en heeft hij al zijn activiteiten beëindigd, zegt hij. Dan nog het weer, veel zon, maar in de loop van de dag komen er wolkenvelden. Het wordt maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien bij 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: goodbye.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 30 juli. Na het tropische weer van gisteren bleef het afgelopen nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait vanmiddag een matige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden en de wind draait naar de noordelijke richting. Morgen zien we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En de maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Dat geldt ook voor zaterdag, dan is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar ongeveer 14 graden. En in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Ook op zondag een zomerse temperatuur van 25 tot 26 graden. Zonnige periode en wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Op maandag wordt er tijdelijk weer wat warmere lucht aangevoerd. Er zijn aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later zien we ook wat meer wolkenvelden en stapelwolken ontstaan. Maar overdag blijft het op de meeste plaatsen nog droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. In de avond en in de nacht naar dinsdag is er dan kans op een enkele bui. Mogelijk met een donderklap. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de graad of 17. Ook op dinsdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait dan een matige wind uit het noordwesten en in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op woensdag iets minder warm, een matige wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een tractorbestuurder is in Blijswijk met zijn voertuig de sloot ingereden. Dat gebeurde op de laan van Maatenesse. De brandweer moest de bestuurder bevrijden uit de tractor die op zijn zijkant in het water terecht was gekomen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou op dat moment aanspreekbaar zijn. KLM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 190 miljoen euro winst gemaakt. Dat is ondanks de stijgende kerosineprijs en de oorlog in het Midden-Oosten. Een jaar eerder draaide het bedrijf nog een verlies van 460 miljoen euro. Air France heeft meer te lijden van de hoge kerosineprijzen dan KLM. KLM vliegt rechtstreeks op Azië. Zusterbedrijf Air France reist via het Midden-Oosten naar Azië. En door de onrust rond Iran kozen meer reizigers voor een directe vlucht met KLM. Ook blijven de resultaten hoog doordat mensen niet minder gaan vliegen, ondanks de gestegen kosten. Inwoners van Capelle en Krimp aan de IJssel kunnen medewerkers van de Voedsel- en Warenautoriteit aan de deur krijgen. Die komen dan in tuinen onderzoek doen naar de aanwezigheid van larven van de tijgermug, zegt wethouder Arnoud Proos.
2: Ja, wat zij doen is echt het aanpakken van stilstaand water. En dat kan zijn in de rioolkolken, dat kan zijn in openbaar gebied. Maar zij mogen ook vragen om tuinen binnen te treden, om daar ook te kijken. Zij verwijderen dat stilstaande water als het kan. En water wat niet verwijderd kan worden, dat wordt behandeld met een speciaal middel.
1: De mug is door een oplettende inwoner in zijn tuin ontdekt. Tijgermuggen horen hier niet thuis. Ze brengen ook tropische ziektes over, zoals knokkelkoorts en Zika. De medewerkers van de NVWA zoeken in een straal van 500 meter rond de vindplaats in de wijk Oostgaarde-Zuid in Capelle en aan de overkant in Krimpen. Inwoners kunnen ook zelf aan de slag om stilstaand water in hun tuin aan te pakken, zegt de wethouder. Het weer, toenemende sluierbewolking. Het wordt uiteindelijk ook steeds bewolkter. Het is nu nog 28 graden, aan zee een paar graden koeler. Maar vanavond en vannacht kan het ook gaan regenen. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag, verspreid over de regio en enkele buien. En dan wordt het niet warmer dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: maken.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 30 juli. Na het tropische weer van gisteren bleef het afgelopen nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait vanmiddag een matige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden en de wind draait naar de noordelijke richting. Morgen zien we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En de maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Dat geldt ook voor zaterdag, dan is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar ongeveer 14 graden. En in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Ook op zondag een zomerse temperatuur van 25 tot 26 graden. Zonnige periode en wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Op maandag wordt er tijdelijk weer wat warmere lucht aangevoerd. Er zijn aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later zien we wat meer wolkenvelden en stapelwolken ontstaan. Maar overdag blijft het op de meeste plaatsen nog droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. In de avond en in de nacht naar dinsdag is er dan kans op een enkele bui. Mogelijk met een donderklap. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de graad of 17. Ook op dinsdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait dan een matige wind uit het noordwesten en in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op woensdag iets minder warm, een matige wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 15 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft sinds er afgelopen weekend camera's zijn geplaatst op de Merwedebrug bij Gorinchem 100 vrachtwagens en touringcars beboet. Het gaat om Nederlandse bestuurders, omdat vrachtwagens en touringcars met een buitenlands kenteken nog niet kunnen worden beboet. Rijkswaterstaat sloot de brug een kleine 2 weken geleden af voor zwaar verkeer. De stalen boogconstructie bleek minder sterk dan gedacht en daarom mogen er geen vrachtwagens of touringcars zwaarder dan 3,5 ton overheen. Maar weinig bestuurders trokken zich er iets van aan. Reden waarom Rijkswaterstaat afgelopen weekend camera's heeft geplaatst. Hardleerse bestuurders kunnen een prent van €500 tegemoet zien. De Fiat heeft bij een bedrijf in Alblasserdam een partij nepmerkkleding in beslag genomen. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst deed gisteren een inval aan de Kelvin Ring na het zien van de TikTok-filmpjes die het bedrijf had geplaatst. Er zijn 3 mensen aangehouden. In het pand lag ook consumentenvuurwerk. Tot voor kort mocht dat worden afgestoken, maar sinds dit jaar niet meer. De Fiat is gisteren tot 's avonds laat bezig geweest om alle spullen uit het bedrijf van de Kelvering in Alblasserdam af te voeren, schrijft Alblasserdams Nieuws. De jaarlijkse technoparade in Berlijn gaat eind volgende maand niet door. De organisatie schrapt Der Zug der Liebe, of liefdestrein, vanwege de recente aanslag bij de Pride, ook in Berlijn. Om de parade veilig te laten verlopen zouden extra zware veiligheidsmaatregelen nodig zijn, maar die druisen in tegen alles waar het evenement voor staat, zegt de organisatie. Tolerantie, diversiteit en solidariteit. En de extra beveiliging zou ook in de papieren gaan lopen. Vorig jaar liepen er zo'n 10.000 mensen mee in Der Zug der Liebe in Berlijn. De KNVB wil met nieuwe regels tijdrekken gaan aanpakken in de Eredivisie. Een doeltrap of inworp moet binnen 5 seconden genomen zijn. Als de bal dan nog niet terug is in het spel, grijpt de scheidsrechter in. En als een doeltrap te lang duurt, kan een corner volgen. En bij tijdrekken bij een inworp mag het andere team het spel hervatten. Voor een wissel staat voortaan een tijd van 10 seconden. En ook blessurebehandelingen moeten sneller. De nieuwe regels gaan komende zondag in tijdens de wedstrijd PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. Het weer, toenemende bewolking, blijft wel droog. Het is vanmiddag 28 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Koelt dan niet verder af dan 19 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op een bui. In de middag zien we de zon weer. Voor morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 5 minuutjes vertraging bij knooppunt Zaandam. Staat een kapotte auto in de weg. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug een kwartiertje vertraging. Rechte rijstrook is dicht. En er is ook 1 rijstrook dicht van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er is daar een ongeluk gebeurd vanaf Venray Noord. 7 kilometer file en een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 30 juli. Na het tropische weer van gisteren bleef het afgelopen nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait vanmiddag een matige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden en de wind draait naar de noordelijke richting. Morgen zien we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En de maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Dat geldt ook voor zaterdag, dan is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar ongeveer 14 graden. En in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Ook op zondag een zomerse temperatuur van 25 tot 26 graden. Zonnige periode en wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Op maandag wordt er tijdelijk weer wat warmere lucht aangevoerd. Er zijn aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later zien we wat meer wolkenvelden en stapelwolken ontstaan. Maar overdag blijft het op de meeste plaatsen nog droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. In de avond en in de nacht naar dinsdag is er dan kans op een enkele bui, mogelijk met een donderklap. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de graad of 17. Ook op dinsdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait dan een matige wind uit het noordwesten en in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op woensdag iets minder warm, een matige wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 15 minuten extra door wegwerkzaamheden. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht. En om diezelfde reden loopt het verkeer vertraging op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de A73 richting Nijmegen. Die is dicht tussen Venray Noord en Vierlingsbeek door een ongeluk. Het verkeer richting Nijmegen kan het beste Eindhoven volgen over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De herdenking bij Loods 24 in Rotterdam is korte tijd stilgelegd. Demonstranten verstoorden de herdenking van duizenden gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog. Ze protesteerden tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Toen hij een toespraak hield, zijn er leuzen geroepen. Tot woede van weer een ander deel van de aanwezigen.
2: Beste aanwezigen. Wegens een verstoring leggen wij op dit moment de herdenking even stil. Zodra het weer rustig is, zullen wij de herdenking hervatten. Blijft u rustig op uw plaats.
3: Ik heb jullie gezegd dat dit zou gebeuren. Hand in het raar, hand in het raar, hand in het raar, hand in
1: De demonstranten zijn weggevoerd, waarna de herdenking is doorgegaan. Er waren ook mensen in het publiek die met hun rug naar de ambassadeur gingen staan. Voorafgaand aan de herdenking aan de Stieltjesstraat in Rotterdam had de politie nog betogers verwijderd die borden bij zich hadden waarop ze zich uitspraken tegen de komst van de Israëlische ambassadeur. Shell heeft de afgelopen 3 maanden een winst geboekt van bijna 10 miljard euro. Dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Shell profiteert van de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen van olie en vloeibaar aardgas zijn de afgelopen maanden flink gestegen op de wereldmarkt. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de enorme winsten van oliebedrijven aan te pakken. Het kabinet wil dat niet, omdat het moeilijk zou zijn om vast te stellen wanneer bedrijven te veel verdienen aan olie. Zo'n 84.000 mensen die waren geëvacueerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen weer terug naar huis. Het gaat om inwoners van het gebied ten westen van Bordeaux. Daar is een gebied verwoest van 4 keer de omvang van de stad Parijs. De brand in de regio Lège Cap Ferret, die branden zijn nog niet uit, maar ze zijn beter beheersbaar. Het is in Zuid-Frankrijk iets afgekoeld na lichte regen. Mensen moeten wel hun telefoon bij de hand houden en een vluchttas hebben voor het geval het vuur weer oplaait. Het weer, toenemende bewolking, blijft wel droog nog. Vanmiddag is het 28 graden aan zee, een paar graden koeler. Maar vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Het koelt dan niet verder af dan 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, kans op een bui. Maar in de middag keert de zon weer terug. Morgen wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Wel een paar opvallende files. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk-Oost. 10 kilometer file met een half uur vertraging. Want verderop is de weg dicht bij de Wijkertunnel wordt gewerkt. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging daar doordat de rechterrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer file. En de A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Venray na een ongeluk. De vertraging daarvoor is al een half uur. Maar je moet dus omrijden, want de weg is dicht richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
12: Jazeker, heel belangrijk.
10: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 30 juli. We zijn de dag weliswaar begonnen met een zonnige periode, maar we kregen met steeds meer dikker wordende sluierbewolking te maken. Het bleef wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die aanvankelijk nog ruim boven de zomerse grens was uitgekomen, daalde vanmiddag enkele graden bij een matige wind uit het westen. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden, staat maar weinig wind. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, kleine kansen op lokale lichte bui en er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag zo'n 24 tot 25 graden. En zaterdag 1 augustus zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 14 graden en in de middag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag kan er nog een graadje bij komen. De wind draait dan iets door naar een oost-noordoostelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een windkracht 2 tot 3. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Op maandag wordt het tijdelijk nog wat warmer. Zo'n 28 graden in de middag. Met een afwisseling van zon en wolken. En een kleine kans op een lokale bui. In de middag dus zo'n 28 tot 29 graden. En ook op dinsdag en woensdag blijft het nog aan de warme kant, maar weer iets minder heet dan op maandag. Een matige wind uit de richting tussen west en noordwest. En dan in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En vooral op dinsdag leidt er kans op een enkele bui.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Een paar files vallen op. A9 Amstelveen Alkmaar door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Bij knooppunt Velsen 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je moet daar omrijden via de A22. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 door de werkzaamheden vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug is daar de rechterrijstrook dicht. Veroorzaakt 5 kilometer file. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray een ongeluk. 5 kilometer file, half uur vertraging, maar de rijbaan is dicht. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Yeah,

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Ries van Meteren, en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De jaarlijkse herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden bij Loods 24 is verstoord. Demonstranten keren zich tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Ze riepen leuzen waarop de herdenking tijdelijk is stilgelegd. Dat leidde weer tot boosheid onder een ander deel van de aanwezigen. Die zetten een Hebreeuws lied in.
2: Ik denk toch wel dat het op veel mensen wel indruk heeft gemaakt. Ja. Essan Elian, VVD-Kamerlid, was er ook. Die riep ook echt dat ze weg moesten gaan en dat het nergens op sloeg. Die was er ook best wel emotioneel over. Dus het raakte mensen wel dat, ondanks al deze beveiliging, dit toch heeft kunnen gebeuren.
1: De aanwezigheid van de ambassadeur bij de herdenking stuitte vooraf al op weerstand bij enkele fracties in de Rotterdamse gemeenteraad, bij Rotterdamse ambtenaren en tientallen maatschappelijke organisaties. Zij zijn ontstemd over de rol van Israël in de oorlog in Gaza. Bij alle voorgaande herdenkingen was de ambassadeur van Israël ook aanwezig. In een deel van Rotterdam-Hilligersberg en Vlaardingen-Oost is de stroom uitgevallen. De storing in Hilligersberg is al begonnen om 6:15 vanochtend. Bijna 500 klanten zitten er zonder elektriciteit. Oorzaak is een kabelstoring en het duurt zeker tot 7:30 vanavond voor het probleem is opgelost, zegt Stedin. De stroomvoorziening kan niet worden omgeleid in de wijk en dus duurt de storing zolang als het duurt voor de kabelbreuk is verholpen. De problemen in Vlaardingen begonnen om 3:30 en die concentreren zich tot het gebied tussen de Schiedamseweg en de Wilhelminahaven. Meer dan 1000 mensen zijn er getroffen. Stedin verwacht dat de storing in Vlaardingen om 6:45 vanavond is verholpen. Justitie heeft sinds er afgelopen weekend camera's zijn geplaatst op de Merwedebrug bij Gorkum. Zeker 100 vrachtwagens en touringcars beboet. Het gaat om Nederlandse bestuurders, omdat vrachtwagens en touringcars met een buitenlands kenteken nog niet kunnen worden beboet. Rijkswaterstaat sloot de brug een kleine 2 weken geleden af voor zwaar verkeer. De stalen boogconstructie bleek minder sterk dan gedacht. Maar weinig bestuurders trokken zich er iets van aan. Reden waarom Rijkswaterstaat afgelopen weekend camera's heeft geplaatst. Hardleerse bestuurders kunnen een prent van €500 tegemoet zien. Het weer, toenemende bewolking. Het blijft nu nog droog. Het is 28 graden, maar vanavond en vannacht dan hebben we kans op een enkele bui. Dan koelt het af tot een graad of 19. Morgen we.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16. Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten oponthoud doordat de rechte rijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A73. Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk bij Venray. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Voor de afsluiting. Maar je kan dus maar beter omrijden via Eindhoven over de A67 in de A2. Ernstig ongeluk op de N48, de weg om een Hogeveen. De weg is altijd nog dicht tot 8:30 vanavond naar verluid. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de afsluiting in beide richtingen. Richting Hogeveen word je omgeleid door de borden te volgen met U54. De andere kant op staat de omleiding richting Ommen aangegeven met de borden U55. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 30 juli. We zijn dat dag weliswaar begonnen met een zonnige periode, maar we kregen met steeds meer dikker wordende sluierbewolking te maken. Het bleef wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die aanvankelijk nog ruim boven de zomerse grens was uitgekomen, daalde vanmiddag enkele graden bij een matige wind uit het westen. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden, staat maar weinig wind. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, kleine kansen op een lokale lichte bui. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag is dan 24 tot 25 graden. En zaterdag 1 augustus zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 14 graden en in de middag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag kan er nog een graadje bij komen, de wind draait dan iets door naar een oost-noordoostelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een windkracht 2 tot 3, een minimumtemperatuur van 13 tot 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Op maandag wordt het tijdelijk nog wat warmer, zo'n 28 graden in de middag, met een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. In de middag dus zo'n 28 tot 29 graden. En ook op dinsdag en woensdag blijft het nog aan de warme kant, maar weer iets minder heet dan op maandag. Een matige wind uit de richting tussen west en noordwest. En dan in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En vooral dinsdag lijkt er kans op een enkele bui.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog wat vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 10 minuten bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden op de A9. De Wijkertunnel is dicht. Je moet omrijden via de A22. A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Venray gebeurde een ongeluk met vrachtwagens. De weg is daar dicht. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. Ook dicht is de N48, de weg Ommen-Hogeveen. In beide richtingen tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Omleidingsroutes staan lokaal aangegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De jaarlijkse herdenking bij loods 24 van de deportatie van Rotterdamse Joden is verstoord. Demonstranten keerden zich tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Ze riepen leuzen waarop de herdenking tijdelijk is stilgelegd. En dat leidde weer tot boosheid onder een ander deel van de aanwezigen. En die riepen weer dingen naar de demonstranten en ze zetten een lied in. De organisator is desondanks tevreden.
2: Ik werd geholpen door alle aanwezigen die liederen begonnen te zingen als steun voor de aanwezigheid van de burgemeester en de ambassadeur. Dus eigenlijk vond ik het een hele mooie bijeenkomst. En heel snel daarna was het ook weer rustig en is het eigenlijk helemaal niks meer aan de hand geweest. Ik ben blij met het feit dat hier, ik denk, ruim 400 mensen waren uit heel Nederland die samen die vermoorde Rotterdammers uit de Tweede Wereldoorlog, die Joodse medeburgers van de Zuid-Hollandse eilanden, hebben kunnen herdenken.
1: De VVD-kamerlid Elian was er ook en memoreerde in de toespraak van hem de verstoring.
3: Ja, ik kon me niet meer inhouden, omdat als je een herdenking verstoort van de Holocaust, dus de ergste gebeurtenis in de moderne geschiedenis van de mensen, systematische, planmatige moord op 6 miljoen Joden. Als je dit dus verstoort, dan vergelijk je dat dus met een oorlog in het Midden-Oosten.
1: De aanwezigheid van de ambassadeur bij de herdenking stuitte vooraf al op weerstand van enkele fracties in de Rotterdamse gemeenteraad, bij Rotterdamse ambtenaren en tientallen maatschappelijke organisaties. Bij alle voorgaande herdenkingen was de ambassadeur van Israël ook aanwezig. Door een stroomstoring in Vlaardingen-Oost zitten meer dan 1000 huishoudens zonder elektriciteit. De storing concentreert zich rond het gebied tussen de Schiedamseweg en de Wilhelminahaven. De storing begon om 3:30 en duurt volgens Stedin nog zeker tot 6:45 vanavond. Eerder vandaag was ook de stroom uitgevallen in een deel van Rotterdam Hillegersberg. Daar zorgde een kabelbreuk voor uitval om 6:15 vanochtend. Bijna 500 klanten zaten er tot 5:30 vanavond zonder elektriciteit. Het duurde zo lang omdat de stroomvoorziening niet kon worden omgeleid, zegt Stedin. De UEFA boycott alle competities van de FIFA, zoals het WK. De 55 UEFA-landen zijn ontstemd over plannen van de FIFA voor een nieuw op te richten bedrijf dat de commerciële rechten van het WK moet gaan beheren. Het WK behoort toe aan het voetbal en zolang Europa een stem heeft, zal het voetbal nooit te koop zijn, zegt de UEFA. Pas als de Wereldvoetbalbond het commerciële plan van tafel haalt, dan haakt de UEFA weer aan bij de FIFA-competities zoals het WK voor mannen en vrouwen en het WK voor clubs. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans op een enkele bui. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op een bui. In de middag zien we dan ook wel weer de zon. Tot morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen Alkmaar nog 5 minuutjes vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Op de A12 Arnhem-Duitsland grenscontrole vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland. En de A73 is nog dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaande helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
12: Jazeker, heel belangrijk.
10: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 30 juli. We zijn dat dag weliswaar begonnen met een zonnige periode, maar we kregen met steeds meer dikker wordende sluierbewolking te maken. Het bleef wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die aanvankelijk nog ruim boven de zomerse grens was uitgekomen, daalde vanmiddag enkele graden bij een matige wind uit het westen. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden, staat maar weinig wind. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, kleine kansen op lokale lichte bui. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag zo'n 24 tot 25 graden. En zaterdag 1 augustus zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 14 graden en in de middag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag kan er nog een graadje bij komen, de wind draait dan iets door naar een oost-noordoostelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een windkracht 2 tot 3, een minimumtemperatuur van 13 tot 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Op maandag wordt het tijdelijk nog wat warmer, zo'n 28 graden in de middag, met een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. In de middag dus zo'n 28 tot 29 graden. En ook op dinsdag en woensdag blijft het nog aan de warme kant, maar weer iets minder heet dan op maandag. Een matige wind uit de richting tussen west en noordwest. En dan in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En vooral dinsdag leidt de kans op een enkele bui.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat binnenvaartschepen steeds leger zijn. Inmiddels zitten schepen die op Rotterdam varen voor maar 35% vol, de helft van wat ze een paar maanden terug nog konden vervoeren, laat het havenbedrijf Rotterdam weten. Het aantal schepen dat van Rotterdam naar het achterland vaart neemt wel toe, maar te weinig om het vervoer op peil te houden. Met name tankers met chemicaliën en olieproducten en droge bulkschepen kunnen minder vracht meenemen. Volgens het havenbedrijf Rotterdam kunnen bedrijven niet overschakelen naar vervoer via spoor of weg. Er is te weinig capaciteit voor met name bulk en chemielading en er zijn beperkingen door allerlei werkzaamheden aan het spoor. Twee jongens van 14 en 15 jaar hebben werkstraffen gekregen van 60 en 100 uur voor een overval op een shawarmazaak in Ridderkerk vorig jaar. Ook zijn de daders uit Alblasserdam en de Hoekse Waard veroordeeld tot een celstraf die hetzelfde is als de periode die ze al in voorarrest hebben gezeten. Ze moeten ook het personeel een schadevergoeding betalen. De twee kwamen vorig jaar september eetgelegenheid shawarma Bolnes aan de Wetstraat binnen en bedreigde het personeel met een mes. De overval mislukte. Een van de jongens kon wegkomen, maar de ander is vastgehouden door het personeel tot de politie kwam. De jongens maakten niks uit. Opvangcentra in de Spaanse enclave bij Marokko zitten overvol nadat in anderhalve week tijd meer dan 1500 migranten uit Marokko zijn komen aanzwemmen. De helft van hen is minderjarig. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid in Madrid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen. Maar Spanje voelt daar vooralsnog niks voor. Het land wijst met de beschuldigende vinger naar mensensmokkelaars die massaal mensen naar de enclave zouden brengen na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. De UEFA boycott alle competities van de FIFA, zoals het WK. De 55 UEFA-landen zijn niet te spreken over plannen van de FIFA voor een nieuw op te richten bedrijf dat de commerciële rechten van het WK gaat beheren. Het WK behoort toe aan het voetbal en zolang Europa een stem heeft, zal het voetbal nooit te koop zijn, zegt de UEFA. Pas als de Wereldvoetbalbond het commerciële plan van tafel haalt, haakt de UEFA weer aan bij de FIFA-competities, zoals het WK voor mannen en vrouwen en het WK voor clubs. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans op een enkele bui. Het koelt niet verder af dan 19 graden vannacht. Morgen is het wisselend bewolkt, kans op een bui, maar in de middag zien we de zon weer terug. Morgen wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: everybody.
1: Daarom zullen de Zuid-Molukken.
2: De Molukse voeding.
3: Slappe ballen, perenga, perenga, jankt door maat. Een hele goede avond en welkom bij deze uitzending van vanavond. Vanavond hebben we voor u nieuws, informatie en uiteraard een lagu lagu voor u. Dus blijf deze avond gezellig luisteren, of in de tuin of lekker binnen achter de voor de ventilator. We beginnen zoals altijd met muziek en dat is vanavond van de groep Oceanics met het nummer ACC, ACC. Om alvast een beetje in de stemming te komen voor aanstaande zaterdag. Wat er dan is, dat hoort u uiteraard zometeen.

Ja, dat is de groep Oceanics met het nummer ACC ACC. En deze groep Oceanics is ook aanstaande zaterdag hier in Krimpen te vinden op het podium. De Passar Maluku Krimpen, zaterdag 1 augustus aanstaande. En de dag die zal starten om 12 uur 's middags. Op het Kerkplein, in dit geval podium, met de Tifa en Menari Kids. Daarna zal Daratoko Almahera op gaan treden. De Menari Kids hebben nog een optreden. Dan komt Araya, de groep. En dan is er om 6 uur nog een dansworkshop door Dansstudio Krimpen en Waard. En om 12 uur zal DJ Kizzy op het mainstage bij de stichting al muziek gaan draaien. Om in ieder geval de gezelligheid er alvast in te brengen. Want daar zal om 4:30 middags de opening plaatsvinden met Manawa Leonusa. Menari Krimpen vervolgens. En daarna de groep Tifa Bunyi. Dan hebben we de optredens van de bands Something Fresh, Oceanics, Lagutimur Sessions en de afsluitende band Maurice & Friends om 10 uur. En de dag is van 12 uur middags, zoals net gezegd, tot 11 uur 's avonds. De Passar zelf is van 12 uur middags tot 8 uur 's avonds geopend en de food court tot 11 uur 's avonds. En de Kids Corner van 12 tot 5. Dus aankomende zaterdag 1 augustus Passar Maluku Krimpen hier in de Molukse wijk in Krimpen. Het belooft een mooie zonnige dag te worden. Dus houd die van rekening met voldoende te drinken en uiteraard te eten. Om in ieder geval een mooie dag van te maken. Even kijken, wat is er nog meer? Een aantal steentjes die er uiteraard stands. Aantal kraampjes die er zijn. Voor de foodcourt Rumamaka Natsepa, Himaya Snacks, het Surinamerke, Nonna Malessi, Koken is Liefde, Tua Taste, Molukse Snacks bij Patrice, Hatoressi Catering, Tropical Vibes, Ruma Munsel en Pan Ihamahu. Die zijn in ieder geval aanwezig op de food court. En op de rest van de stands zijn onder andere Samen voor Krimpen, Katakata Maluku, L4B Design, Gandong Official, Marita Massage, Totaal Molux, Kunst in Kaart, Legacy bij Blad, All For You Lifestyle, Aburo Clothing, Comfiewer, Landelijke Stichting Molukse Ouderen en FOBU zijn aanwezig. En uiteraard nog heel veel meer andere kraampjes. Want er zijn er nog ruim 40 andere kraampjes aanwezig aankomende zaterdag. Dus muziek, dans, een foodcourt en uiteraard de Passar, oftewel de markt. Kom gezellig kijken, de Meerkoetstraat in Krimpen aan de IJssel. Voor mensen die met de auto komen, parkeergelegenheid is er bij het Tuiterplein. Vlakbij het Krimphof. En van daaruit kunt u richting de Molukse wijk lopen. Er is weinig tot bijna geen parkeerplek in en om de wijk. Dus kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer. En komt u van buiten Krimpen dan bij het Tuiterplein parkeren. Nou, tot zover eventjes de berichtgeving voor aanstaande zaterdag. En we gaan daar nog even verder vooruit kijken naar 15 en 16 augustus. Dan is er de Pacific Roots Fest in Amsterdam, maar daarover straks meer. We gaan eerst luisteren naar een lied van Devian Manaputi, Orang Pungsayang, geproduceerd door Ensis Siaya.

Devian Manuputi met het nummer Orang Pung Sayang. Ik ga even kijken, want op 15 en 16 augustus aanstaande is er de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Ik ga even kijken of we daar wat informatie voorbij kunnen halen. Are you ready for this smooth Pacific vibe? This summer, the August 15th, Lady Shaka from Aotearoa at Pacific Roots Fest in Amsterdam. Haar energieke mix van stijlen van UK-based techno en ballroom tot traditionele Pacifica-klanken maakt haar op dit moment een van de meest gevraagde acts in het nachtleven. Ze staat bekend als een baanbrekende DJ, producer en artiest die wereldwijd in exclusieve clubs en grote festivals staat. Lady Shaka is een van de snelste reizende en invloedrijkste namen in de wereldwijde underground club scene. 15 augustus brengt zij de Pacifische klanken naar de Pacific Roots Fest. Tickets kunt u krijgen via de website die we uiteraard ook even gaan delen. En ze werd door het toonaangevende tijdschrift Mixmag uitgeroepen tot een van de belangrijkste breakthrough act van 2025. En sierde in april 2025 de cover van het magazine. Ook won ze een Creative New Zealand Award voor haar impact op de hedendaagse muziek. Dan ben ik toch benieuwd wat voor muziek ze dan draait. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. We gaan de link even delen voor de tickets. Even kijken of er nog... Oh ja, er zijn inderdaad al tickets te krijgen voor het festival. Dus die gaan we zo meteen even met u delen. De link op onze Facebookpagina. Zodat u in ieder geval de kaartjes kunt bemachtigen. Om daar eventueel bij te zijn. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Chiara met het nummer Jij Bent. U luistert naar het Molukse Uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

Ja, Ambon Manise van Toton Caribou featuring Novia, zeg ik dat goed? Novia, Bachmit en Jason Seran. We hebben de link van de van het nummer in ieder geval gedeeld. En daarvoor hoorde u Chara met Jij Bent. We hebben de link inmiddels gedeeld voor de tickets voor de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Dat allemaal aan het eiland, aan de TT Vasemweg in Amsterdam. Een Pacifisch festival waarbij Melanesische, Micronesische en Polynesische cultuur centraal staat. Door middel van art, authentieke dansen, muziek en culinair. Er is van alles te doen, van tatoeages zetten of laten zetten, verschillende dansgroepen, verschillende optredens qua muziek en zang. Er zijn wat kraampjes uiteraard ook om wat rond te neuzen vanuit Pacific, Pacifische omgeving, Pacifische eilanden moet ik zeggen. En daar, vorig jaar was het ook een editie in het eiland en nu een tweedaags editie. Dus ik zit al even te zoeken naar een programma. Die heb ik nog niet kunnen vinden. Dus we gaan straks even kijken of we daar wat meer over kunnen vinden. Wie er allemaal optreedt. Dus dat gaan we straks even bekijken voor u. Voor nu gaan we even luisteren naar een cover van Molucca Soul. En dit is een nummer van origineel van Hellas Group. Met Polo Baku Polo.

Polo Bakbolo van de cover van Molucca Soul van de Hellas Group. Daar is het origineel van. Daar hebben ze een hoop nummers ook van gecoverd, deze groep. We gaan nog even kijken, want ervaar de krachtige en gastvrije Papua cultuur. Want de zang- en dansgroep Oyandi uit Papua komt 15 en 16 augustus naar de Pacific Roots Fest in Amsterdam. De Papua-cultuur ademt de sfeer van de Pacific en Oceanië. Eeuwenoude tradities uit Papua draait om diepe verbondenheid met de natuur en de voorouders. Bleef het zelf via de fascinerende gebruiken die nog altijd springlevend zijn. Traditionele klanken zijn van onschatbare waarde voor de Papua-gemeenschap. Ze vormen de kern van hun culturele identiteit, verbinden generaties met elkaar en spelen een cruciale rol in ceremonies. Muziek hier is hierin onlosmakelijk verbonden met dans, verhalen vertellen en het behoud van de lokale inheemse geschiedenis. Papua-muziek onderscheidt zich door de centrale rol van de tifa. Expressieve, meerstemmige zang en een sterke verbinding met natuur en spiritualiteit. De muziek is onlosmakelijk verbonden met de gemeenschapstradities, zoals de bekende energieke Jospan. We gaan even kijken of we een klein stukje kunnen laten horen van deze. Het is een heel klein stukje, maar even kijken of die dat doet. Blijft live, hè.

dat was in ieder geval een klein voorproefje van wat er allemaal vanuit de Papua groep kan worden vertoond en laten horen. De 15 en 16 augustus. En verder treden onder andere Lepani op, Oceanics, nou zo gezegd Lady Shaka en nog veel meer. De tijden zijn als volgt. Zaterdag is van 2 uur middags tot 12 uur 's nachts. En zondag van 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Nou, zoals gezegd, de link voor de tickets hebben we gedeeld op onze Facebookpagina. Dus daar kunt u naartoe om te kijken wat er aan tickets mogelijk is. En ik was toch even benieuwd naar die ene dame van net. Dat is de Lady Shaka. Om te kijken wat voor muziek zij dan voornamelijk laat horen. Dus ik laat ook een klein stukje van haar muziek horen wat er verwacht kan worden op 15, 16 augustus.

Nou, dat belooft goede muziek te worden van Lady Chaka. Dus ik ben benieuwd wat ze allemaal nog meer gaat brengen de 15e en 16e augustus in het IJ in Amsterdam. Maar dat is uiteraard voor later. We gaan nu even luisteren naar een lied van Joy met het nummer See You, Nusa Ina.

0: Ja, dat was Joy met het lied Sio Nusa Ina. En we gaan naar een lied van Elias featuring Emile Laurent met Lijn Mantu Lijn.
1: Ik denk dat dat het knieluniform is van destijds. Meneer, dat, ja. Dat is het knieluniform wat u draagt?
2: Dat is knieluniform, ja, toen die tijd. Ja.
1: En waarom heeft u dat nu aan?
2: Ik heb aan totdat ik in Molukken zijn. In die land van herkomst. Omdat de Nederlandse regering ons

onze kinderen worden vermoord door de Nederlandse regering. Onze kinderen worden in de gevangenen. Ja? Een politieke groep met de gewapenden. Dat is een politiek. Maar de Nederlandse regering denkt, ja, die Ambonezen is dom zijn. Dat is 43 jaar is dat de gringen voor ons Ambonezen in Nederland. Hoor. Wij willen ook pikten. Als wij pikten voor Nederland, dan wij pikten tegen Nederland ook. Op wie dan ook. Als ik naar Japan alleen ben geweest om de Japanen te vermoorden. Als wij kan de Japanen vermoorden voor Nederland. Hè? Waarom wij kan niet Nederland vermoorden voor onze rechten?

Amo Lucas Soul met Papa Cheda. Ook alweer een mooi lied om mee te nemen in uw eigen lijst misschien. Op YouTube zijn ze te vinden. We hebben het gedeeld op onze Facebookpagina. Dus check hem daar ook zeker. Dus nogmaals, zaterdag 1 augustus aanstaande de Pasar Maluku Krimpen. Hier in Krimpenijssel in Amlukswijk. En dan heb je 15, 16 augustus nog de Pacific Roots Fest. En waarschijnlijk zijn er nog andere festivals die ik misschien nu even over het hoofd heb gezien. Want in Helmond is er ook weer een Pasar Maluku Helmond. Ik weet alleen even de datum daar niet van uit mijn hoofd. Maar check het even op de social media voor meer informatie. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van de band Foco. Genaamd Nonna Conde, voordat we dit uur gaan afsluiten en naar het nieuws gaan. Dus Foco, Nonna Conde.

Coco met Nonna Conde. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur. Blijf ook in ieder geval straks in de tweede uur naar ons luisteren. Want dan hebben we in ieder geval een goede Lago Lago voor u. Wat gouden ouwe in dit geval om straks in het zonnetje buiten met de lekkere temperatuur nog even te genieten van de Lago Lago die wij straks voor u hebben. Dus blijf lekker luisteren. Na het nieuws zijn we er weer. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam. Dat blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. Schiedam heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook is de aanwezigheid van voorzieningen goed als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plaats. Twee jongens van 14 en 15 jaar hebben werkstraffen gekregen voor een overval op een shawarmazaak in Ridderkerk vorig jaar. Ze moeten voor 60 en 100 uur aan de bak. Ook zijn de daders uit Alblasserdam en de Hoekse Waard veroordeeld tot een celstraf die net zo lang is als de periode die ze al in voorarrest hebben gezeten. De twee kwamen vorig jaar september eetgelegenheid Shawarma Bolnes aan de Wetstraat binnen. Ze bedreigden het personeel. Ze hadden een mes en een vuurwapen bij zich. De overval mislukte. Een van de jongens kon wegkomen. De ander is vastgehouden door het personeel tot de politie kwam. De jongens maakten niks buit. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat binnenvaartschepen steeds leger zijn. Inmiddels zitten schepen die op Rotterdam varen voor maar 35% vol. Dat is de helft van wat ze een paar maanden terug nog konden vervoeren. Zo blijkt uit cijfers van het havenbedrijf Rotterdam. Het aantal schepen dat van Rotterdam naar het achterland vaart neemt wel toe, maar te weinig om het vervoer op peil te houden. Met name tankers met chemicaliën en olieproducten en droge bulkschepen kunnen minder vracht meenemen. Volgens het havenbedrijf Rotterdam kunnen bedrijven nog niet overschakelen naar vervoer via spoor of weg, want er is te weinig capaciteit voor met name bulk en chemielading. En er zijn beperkingen door allerlei werkzaamheden aan het spoor. Opvangcentra in de Spaanse enclave bij Marokko, Ceuta, zitten overvol nadat er in anderhalve week tijd meer dan 1500 migranten uit Marokko zijn komen aanzwemmen. De helft van hen is minderjarig. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid in Madrid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daar vooralsnog niks voor. Het land wijst met de beschuldigende vinger naar mensensmokkelaars die massaal mensen naar de enclave zouden brengen, na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans ook op een enkele bui. Koelt niet verder af dan 19 graden vannacht. Morgen hebben we een dag die wisselend bewolkt verloopt. Kans op een bui ook. In de middag zien we de zon weer terug. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Arcano in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecueafdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam. Blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst. Maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gevallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 30 juli. We zijn de dag weliswaar begonnen met een zonnige periode, maar we kregen met steeds meer dikker wordende sluierbewolking te maken. Het bleef wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die aanvankelijk nog ruim boven de zomerse grens was uitgekomen, daalde vanmiddag enkele graden bij een matige wind uit het westen. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden, staat maar weinig wind. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, kleine kansen op lokale lichte bui. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag zo'n 24 tot 25 graden. En zaterdag 1 augustus zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 14 graden. En in de middag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag kan er nog een graadje bij komen. De wind draait dan iets door naar een oost-noordoostelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een windkracht 2 tot 3. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Op maandag wordt het tijdelijk nog wat warmer. Zo'n 28 graden in de middag. Met een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. In de middag dus zo'n 28 tot 29 graden. En ook op dinsdag en woensdag blijven we toch aan de warme kant, maar weer iets minder heet dan op maandag. Een matige wind uit de richting tussen west en noordwest. En dan in de middag een maximum temperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En vooral dinsdag leidt er kans op een enkele bui.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
3: Nee.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam. Blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst. Maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: compositie van Burt Bacharach, gezongen door Tony Orlando in 1964. To Wait for Love.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 30 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Ropels Pak van TU Delft zorgt voor wereldprimeur. Een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. En het Westlands Museum wordt vernieuwd. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. Zullen we dansen?

0: presenteerde onlangs de nieuwste generatie van het exoskelet voor mensen met een dwarslesie. Teamlid Bente Amundsen is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Bente, welkom.
2: Dankjewel. Hallo.
1: Ja, dat is TU Delft, hè?
2: Zeker, ja.
1: Een soort dream team.
2: Ja, we zijn een dream team van 26 studenten. En wij doen in een vrije tijd 1 jaar nemen we pauze van onze studie om aan een exoskelet te werken, een robotpak.
1: Ja, want jullie dromen niet, maar je gaat echt aan het werk. Al heet je een dream team.
2: Ja. We hebben grote dromen die we in 1 jaar proberen waar te maken.
1: Ja, en dan gaat het over het robotpak en dat heeft te maken met mensen met een dwarslesie.
2: Inderdaad, mensen met een dwarslesie laten we door zo'n robotpak weer opstaan. En weer lopen.
1: Ja, je bent er al jaren mee bezig. Tenminste, andere teams. Want jullie doen dat in jaren. En dan komt er weer een nieuw team die jullie aflost.
2: Wij zijn het 11e jaar inderdaad.
1: Ja.
2: Maar iedereen werkt er maar 1 jaar aan.
1: Ja.
2: Dus elke student neemt 1 jaar pauze. Werkt 1 jaar aan het skelet. En volgend jaar gaat een nieuw team verder.
1: Ja. En wat is nu die wereldprimeur? Wat jullie zeggen dat die er is?
2: Wij zijn het eerste team wat een vrij ingewikkeld algoritme. Wat zichzelf balans kan herstellen. In het exoskelet hebben kunnen toepassen.
1: Ja, want we moeten even kijken, exoskelet, als iemand een dwarslesie heeft, kan die absoluut niet lopen. En met een exoskelet gaat dat wel.
2: Ja, een exoskelet is een extern skelet eigenlijk. Het is een soort van robot die om je eigen lichaam heen gaat en voor jou loopt.
1: Ja, en dat heeft dan ook te maken met je hersenactiviteit, begrijp ik.
2: Dat kan wel. Ja. Wij hebben ook een algoritme ontwikkeld wat hersensignalen kan opmeten. En daaruit kan lezen dat je denkt aan lopen, om zo te kunnen starten met lopen.
1: Ja, dus wat je normaal met je spieren doet vanuit je hersenen, dat gaat nu met een computertje, zeg ik maar even simpel.
2: Hoe je normaal je spieren aanstuurt met je hersenen, stuur je nu de motoren aan met je hersenen.
1: Ja. Maar het als mensen denken, dat haal je van de kapstok en dan trek je het aan, zo werkt het niet, hè?
2: Nee, helaas nog niet. Dat is nog wel iets gecompliceerder.
1: Ja, maar het werkt wel, want degene die daarmee gelopen heeft, de piloot zoals jullie hem noemen. Daan, die heeft een dwarslesie en die heeft ermee gelopen. Wat was zijn reactie?
2: Daan is onze piloot voor het 3e jaar.
1: Mm-hmm.
2: Zij heeft vorig jaar en het jaar daarvoor ook gelopen in een ander exoskelet. En met ons jaar weer. En het is elke keer weer zo mooi om te zien dat als hij opstaat, dat zijn ogen een beetje opglimmen en de glimlach hierop komt. Hoe fijn het voor hem is om weer op ooghoogte te staan en ons weer aan te kijken en weer mee te doen. En hij zei zelf dat ons exoskelet, omdat we zonder krukken kunnen lopen, heel natuurlijk aanvoelt. Heel relaxed lopen, het kost weinig moeite.
1: Ja, want hij kan al zonder krukken lopen zelfs.
2: Bij ons dat gelukt inderdaad, ja.
1: Ja. Maar dat is ook iemand die al 3 jaar meeloopt. Als er iemand nieuw is, dan moet je toch even wennen aan zoiets, denk ik. Want het is nog niet zo dat je een maatpak hebt wat je zo, wat zei ik al, aan kan trekken.
2: Wordt wel op maat gemaakt nu nog.
1: Mm-hmm.
2: Alleen het is wel even trainen nog.
1: Ja.
2: Daan is niet meer gewend om te staan. Zijn lichaam moet ook weer heel erg wennen aan rechtop staan en rechtop bewegen. Dus we trainen best wel lang. Wanneer we 3 keer per week gewoon gaan oefenen. Beginnen met opstaan, een paar stapjes. En steeds breiden we stapjes uit, totdat het steeds beter gaat.
1: Ja, ik begrijp ook dat hij het heel fijn vindt, die Daan, om op ooghoogte met andere mensen te kunnen communiceren.
2: Ja, je zit echt weer een beetje mee in de maatschappij.
1: Ja, want anders zit je in een rolstoel en dan ben je toch lager allemaal. Dat is zo. Maar ja, voordat dat robotpak helemaal is, zodat je het gewoon aan kan trekken, dat gaat nog wel even duren, denk ik.
2: Dat moet inderdaad nog wel iets meer gebeuren daarvoor, ja.
1: Maar elk jaar kleine stapjes.
2: Ja, en wij proberen die stappen zo groot mogelijk te maken als studententeam.
1: Mm-hmm.
2: We hebben een jaar lang tijd en energie om echt hele vette dingen neer te zetten. Dus we leggen de lat best wel hoog. Maar omdat we eigenlijk alleen maar gefocust zijn op innovatie, kunnen we dat ook proberen. We hoeven zelf niks op de markt te brengen. We zijn open source, zodat andere bedrijven al ons onderzoek kunnen gebruiken om zelf iets op de markt neer te zetten. Maar wij kunnen echt gewoon een hoog doel stellen en daar vol energie aan de slag voor gaan.
1: Ja, want bedrijven nemen dat wel over om te kijken of ze daar ook iets mee kunnen doen dus.
2: Dat zou dus wel mogen.
1: Ja.
2: We hebben nog niet een bedrijf wat letterlijk zegt, oké, kom maar, ik ga het maken. Maar het staat wel allemaal online voor als iemand dat daar interesse
1: dus
2: in heeft. Ja.
1: Dat zou al kunnen. Maar ja, we zijn aan het eind van het seizoen. Jullie houden ermee op en er komt een nieuw team in september?
2: Ja, vanaf september is een heel nieuw team aan de slag. Wij gaan het allemaal inwerken. En dan mogen zij verder met het ontwikkelen.
1: En dan kunnen er weer nieuwe dingen gebeuren, zodat er misschien weer een wereldprimeur komt.
2: Zeker, wie weet.
1: Ja, dat is de bedoeling in ieder geval.
2: Ja.
1: Mensen die denken, ik wil er toch wat meer over weten, kunnen die terecht op jullie website? Hebben jullie iets op de sociale media staan?
2: Ja, we hebben een website, projectmarch.nl, of op Instagram, op YouTube. We zijn overal actief. LinkedIn.
1: Ja, precies. Mensen kunnen het gewoon

0: vinden. Als je even zoekt op project March met RCH aan het eind. Ja.
1: Ja.
0: Dat is in ieder geval duidelijk. Dankjewel voor het gesprek. Bente Amundsen van het project March en de TU Delft is daar heel erg bij betrokken. En heel veel succes met je studie straks weer.
1: Dankjewel.
2: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

0: wandelen ons even terug in 1981 samen met The Carpenters en I Believe You. En daarvoor Jean Ferrat en C'est beau, la vie. Zometeen een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. Na War, een all day music.
1: Music is what we like.

0: formatie War uit de jaren 70. All Day Music hoorde je. Ons volgende onderwerp. Onlangs heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de investeringsbeslissing genomen voor de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Vergulde Hand in Vlaardingen. Herman de Bruin praat erover met Daan Siskens.
1: Daan, welkom.
2: Ja.
1: Je bent van de Boer-Burgerbeweging Delfland.
2: Ja, klopt.
1: Dat is de politieke partij die ook in het bestuur van Delfland vertegenwoordigd is, hè?
2: Zeker, ja. En ook in het dagelijks bestuur ondertussen, ja.
1: Ja. Want de verkiezingen van de waterschappen zijn er ook tegenwoordig. Zijn er gewoon politieke ondernemingen geworden, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Ja.
1: Merk je daar iets van dat je vanuit de Boer-Burgerbeweging daar zit?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat in het waterschap dat ik niet heel erg merk dat er echt grote politieke verschillen in zijn. Omdat natuurlijk de taken daarvan zo duidelijk zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus je merkt ons wel bijvoorbeeld met de waterzuivering dat er bepaalde accenten worden gelegd op het onderwerp. Maar dat in de breedte dat iedereen wel een consensus heeft over waar we het voor doen.
1: Ja, dus dat is de Boer-Burgerbeweging komt niet meteen naar voren als je over waterzuivering hebt. Of over Delfland in het algemeen.
2: Het algemeen meer dan met afvalwaterzuivering.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Maar we gaan het nu over de afvalwaterzuivering, want er komt een nieuwe afvalwaterzuivering, hè?
2: Dat klopt, in Vlaardingen.
1: Ja. Ja. In Vlaardingen. Wat is er met die oude aan de hand?
2: Die is in de jaren, tenminste in de jaren 80, is hij meer gemoderniseerd. En die is nu ondertussen toch bijna 50 jaar oud. En omdat er ook een nieuwe richtlijn en nieuwe eisen worden gesteld aan het water wat gezuiverd moet worden, is eigenlijk een nieuwe zuivering nodig om daaraan te kunnen voldoen.
1: Beter zuiveren nog. En dat het schone water, want het gaat de nieuwe waterweg in, hè?
2: Ja, een deel inderdaad wel. En een deel gaat over, was me ook weer geloosd op de Krabbenplas aan mijn hoofd.
1: Oh ja, maar dat is ook het zwemwater vlakbij Vlaardingen dus.
2: Ja.
1: Daar komt het allemaal terecht. Maar die moet nog gebouwd worden.
2: Zeker, ja.
1: Wordt die op de oude plek gebouwd? Of
2: nee, die wordt
1: naast de oude plek?
2: Echt heel vlakbij de oude plek inderdaad. Ja,
1: toch wel.
2: Ja.
1: Het is de Gulden Hand. Dus het is, als ik goed begrepen heb, de dijk van Vlaardingen naar Maassluis.
2: Ja.
1: Daar ligt die in de buurt, hè?
2: Daar ligt in de buurt, waar de nu tenminste de Oekraïnerwijk zit. Ja.
1: Ja, dus dat is een plek om in de gaten te houden. Want gaan de mensen nog merken dat die gebouwd gaat worden?
2: Of? Zeker. En voor mij volgend jaar in de zomer wordt tenminste de eerste voorbereiding getroffen aan de bouw.
1: Oké. Ja. Want dat gaat nog een paar jaar duren dan voordat die klaar is.
2: Absoluut. Tenminste, de planning was eerst 2030 en dat is nu uiteindelijk verplaatst naar 2033.
1: Oh, maar de oude houdt het nog wel vol dan tot die tijd?
2: Dat gaat denk ik wel. Ja, tenminste, daar gaan we nu achter komen van wat er nodig is om die dan nog langer in gebruik te houden. Maar ja, het is wel de bedoeling dat die dan nog tot 2033 nog in gebruik wordt genomen.
1: Ja. Dus je moet hem misschien nog even restaureren als het nodig is. Want hij is natuurlijk al een beetje een oude waterzuiver.
2: Absoluut.
1: Dat gaat een hoop geld kosten.
2: Ja.
1: Gaan de burgers daar wat van merken? Want die betalen natuurlijk ook voor het waterschap.
2: Absoluut, ja. En dat is het scenario van als je zo'n gigantisch bedrag eigenlijk ter beschikking stelt. Dat het waterschap dat maar op één manier kan ophalen. Dat is inderdaad bij de ingezetenen en bij de andere categorieën.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat merken de ingezetenen ervan als die nieuwe waterzuivering er is?
2: Als het gaat om de tarieven is er nu voor gekozen. Hoe het precies wordt opgebouwd, dat wordt nog verder uitgewerkt. Want nu dan het bedrag beschikbaar gesteld, dan is de begroting. Dan gaan we echt kijken wat definitief betekent voor de tarieven. Mm-hmm. Maar het zal in ieder geval wel betekenen dat de komende jaren de tarieven wel omhoog zullen gaan om te kunnen sparen voor dat bedrag.
1: Ja, want hij moet ergens gefinancierd worden.
2: Dat klopt. Ja.
1: Maar daardoor houden we ook droge voeten, om het zo maar te noemen.
2: Ja, en dan vooral schoon water inderdaad. Ja.
1: En schoon water.
2: Ja.
1: Want het water wat er nu naar buiten gaat is minder schoon dan wat het straks wordt?
2: Dat klopt. Ja.
1: Toch wel?
2: Ja.
1: Hoewel het al vrij schoon is.
2: Het is inderdaad vrij schoon inderdaad. Ja, en nu is het idee is om nu dan nog een soort van bij die vierde trap, om dan nu nog ook dan medicijnresten daarbij te pakken om die ook wat te gaan zuiveren.
1: Ja, dan kom ik een beetje technisch. Het is één integraal project, staat hier. Te besteden via een kost-plus contract. Ja. Is dat een heel technisch verhaal?
2: Voor mij klonk het ook wel technisch toen ik het in de commissie hoorde. Maar het is meer dat het een contract is waarbij de kosten worden gedeeld tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Dus dat er meer transparantie is. En dat er niet zo zegt van hier is het bedrag. Daarmee mag je doen. Maar dat er echt in het project heel de tijd wordt gekeken van als er pluspunten zijn financieel gezien. Dat die dan worden gedragen door de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Noemen ze dan pain en gain.
1: Nou, er is in ieder geval gezorgd. Dat de burgers verantwoord geld gaan geven aan, want het komt natuurlijk allemaal van ons vandaan, van de burgers.
2: Ja.
1: Dat het goed uitgegeven wordt.
2: Absoluut, inderdaad. Ja.
1: Dat is heel belangrijk.
2: Absoluut.
1: Ja. Hoe je dat gaat doen, dat laat ik even in het midden. Ja. Maar dat is prima. Blij dat het erdoor is?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dit was toch de afgelopen jaren dat ik tenminste in de commissie deelnam. Wel echt het onderwerp wat elke keer weer terugkwam. En nu zo dan de, ja, de klopte vuurpijl met dan dit enorme besluit wat we hebben kunnen nemen.
1: Ja, ja. En pas in 2033, zei je?
2: Ja, is dan, het wordt dus, echt, ja.
1: Ja, dan wordt hij echt in gebruik genomen.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Tot zo lang moeten we dus even wachten. Maar het water gaat nog gezuiverd de nieuwe waterweg in.
2: Absoluut, ja.
1: Ja, ja. Dat zeker. Ja. Mensen die nog wat meer willen weten over die afvalwaterzuivering, kunnen die alvast op de website terecht. Hebben jullie daar wat op staan?
2: Volgens mij is inderdaad nu een bepaald... Ik weet niet of het een dashboard is, maar in ieder geval wel een pagina aangemaakt waar inderdaad de updates worden gedeeld van de afvalwaterzuivering, ja.
1: Kijk even bij Hoogheemraadschap Delfland, dan kom je het allemaal tegen. En daar staan ook allerlei andere zaken op die voor het water en voor de mensen heel belangrijk zijn.
2: Absoluut, ja.
1: Dankjewel voor het gesprek. Daan Siskens, fractievoorzitter van de Boerburgerbeweging in het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dank u wel voor het gesprek.
0: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Capelle.

Ook Sayonara. Je hoorde Sukiyaki en A Taste of Honey. En daarvoor Boudewijn de Groot. Hij ging naar Parijs, Berlijn en Madrid in 1973. Zometeen de vernieuwing van het Westlands Museum. Dat na Walter Murphy en Just a Love Song.

0: Aldus Walter Murphy met Just a Love Song. Hij maakte het in 1976. Ons volgende onderwerp. Het Westlands Museum, het culturele erfgoedhart van het Westland, wordt vernieuwd. Conservator Marjonne Kube is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Marjonne, welkom.
2: Hallo.
1: Ja, jullie hebben nogal wat pretenties voor de vernieuwing van het Westlands Museum. Het gaat helemaal op de schop volgens mij, als ik het zo zie wat ik hier lees aan achtergrondinformatie.
2: Nou nee hoor, we gaan niet helemaal op de schop. We krijgen gewoon een heleboel mooie nieuwe dingen erbij.
1: Ja, het gebouw blijft. Of
2: het gebouw
1: gebouwen.
2: Blijft. Ja, ja, we zijn gevestigd in een oude boerderij en die blijft, maar daar gaan we allemaal mooie dingen aanbouwen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
2: Nou, we zijn bezig met het maken van een nieuwe tentoonstellingszaal. Wij richten ons vooral op de tuinbouwhistorie en de historie van de streek. Maar we willen daar heel graag ook kunst bij gaan betrekken. We hebben een hele mooie kunstcollectie. En die moet nog steeds een mooi podium krijgen. Dus vandaar dat we een mooie nieuwe zaal gaan bouwen. Of daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Het skelet staat zelfs al. Dus okay. Het gaat nu rap. En daar gaan we dus mooie kunsttentoonstellingen in laten zien.
1: En welke kunst moet ik dan aan denken? Westlandse kunst?
2: Het is kunst gerelateerd aan het Westland, zoals wij dat zo mooi zeggen. En dat betekent dus eigenlijk dat het kunstenaars zijn die hier zijn geweest. Het kan ook heel even zijn geweest. Bijvoorbeeld Jan Toorop heeft hier in Wateringen wel eens gelogeerd. En toen heeft hij ook een mooie molen geschilderd. Dus die hebben wij hier ook. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar ook kunstenaars die hier vandaan komen. Of die hier in de omgeving woonden. Vooral in Den Haag. De Nieuwe Haagse school kwam dan heel vaak deze omgeving in. Om daar mooie dingen te schilderen. Dus het is eigenlijk een hele rijke collectie die ergens een linkje heeft met het Westland.
1: Ja, en die hebben jullie in bezit?
2: Die hebben wij in bezit, maar voor tentoonstellingen is het wel onze ambitie om bruiklenen van grote musea te krijgen. En ja, dan moet je natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Dus je binnenklimaat moet dan heel stabiel zijn. Mm-hmm. En dat gaan wij in onze nieuwe ruimte helemaal aan voldoen dan. Dus dat is heel fijn.
1: Dat is dus ook een vernieuwing die moet gebeuren.
2: Ja, zeker. En we hebben nu een tentoonstellingszaal op de eerste verdieping. Ja. En die gaan we omtoveren tot een kunstzaal. Dus daar gaan we eigenlijk permanent kunst laten zien uit onze eigen collectie. En in de nieuwe tentoonstellingszaal komen dan tijdelijke tentoonstellingen met allemaal mooie onderwerpen.
1: Ja, maar het gaat merendeels over de tuinbouw, want dat is het hart van de tentoonstellingen en alles wat daarbij gerelateerd is. Nou ja, bijvoorbeeld die kunst.
2: Juist, ja. En de kunst, dat is nog net iets breder, want dat gaat ook wel over de geschiedenis van de streek. We hebben bijvoorbeeld prachtige portretten van de familie Herkenraad gemaakt door Jan-Willem Pieneman. Dat is een hele bekende schilder die het grootste werk in het Rijksmuseum heeft hij bijvoorbeeld geschilderd. Mm-hmm. En dan gaat het dus weer over een aristocratische familie die hier gewoond heeft. De kunstcollectie laat ook nog weer de geschiedenis zien. En dan niet alleen die tuinbouwgeschiedenis.
1: Nee, dat zit meer achter. Maar het relateert wel met de tuinbouw, want jullie zijn tenslotte een Westlands tuinbouwmuseum, hè?
2: Ja, in hart en nieren, inderdaad.
1: En de toegankelijkheid wordt ook verbeterd voor mensen die wat moeilijker ter been zijn. Is dat ook wel een voordeel, hè?
2: Ja, zeker. We willen graag zijn voor iedereen. En ook mensen met een rolstoel of een rollator. We hebben nu wat deuren die wat zwaar opengaan. En straks wordt dat volautomatisch, dus kan iedereen zo naar binnen.
1: Ja, dus dat gaat allemaal de goede kant op. Gaat het museum nog dicht om dat allemaal te realiseren?
2: Nee, we zijn gewoon tijdens de hele verbouwing geopend. Dat is heel fijn. We hebben met de bouwers afspraken gemaakt zodat we gewoon open kunnen blijven voor publiek. En natuurlijk wel met allerlei veiligheidszones hoor, dus het is echt veilig. Wij hebben namelijk ook een prachtige historische tuin die nu ook volop in bloei staat. En die is ook gewoon te bezichtigen en de rest van het museum ook. Dus mensen hebben er zo min mogelijk last van.
1: Ja, hoe kun je het museum bereiken? Ja, het zit in Honselersdijk, dus midden in het Westland natuurlijk.
2: Midden in het Westland, tussen de kassen laat ik maar zeggen. Wij zitten aan de Middelbroekweg, 154. En u komt gewoon lekker met de auto komen op onze parkeerplaats. Maar we zijn ook heel goed met het openbaar vervoer te bereiken. Want er is een bushalte voor onze stoep.
1: Ja, en fietsen kan ook.
2: Dat is helemaal leuk.
1: Als je door het Westland toch aan het fietsen bent, kan je even aanleggen bij het Westlands Museum.
2: En er staat een bakkie klaar, zoals ze hier zeggen.
1: Oké, dat is al heel mooi. Ja. Mensen die denken, ik ga vast kaarten bestellen, ik ga eens kijken wat het is, kunnen die op de website terecht?
2: Alle informatie staat op onze website inderdaad, www.westlandsmuseum.nl. En u kunt gewoon hier zelf een kaartje kopen.
1: En alle vernieuwingen, daar staat ook iets op over de website misschien?
2: Vooral op de socials proberen we daar zo actueel mogelijk over te vertellen. We hadden afgelopen week pannenbier, zoals dat dan zo mooi heet, het hoogste punt bereikt.
1: Ja.
2: En met de wethouder, een feestelijk moment met iedereen. Dus dat soort dingen delen we dan op de socials.
1: En wanneer zijn jullie helemaal klaar met die vernieuwingen?
2: Wij hopen om 11 december open te gaan.
1: Oké, eind van het jaar dus, dan is het Westlands Museum helemaal vernieuwd. Nou, dan wens ik u daar heel veel succes mee. Ik dank u wel voor het enthousiaste gesprek. Marion de Kube, conservator van het Westland Museum, over de vernieuwing van dat museum. En dat gaat echt lukken. En eind december zijn ze helemaal hier klaar om nieuw te ontvangen. Maar u kan er nu ook terecht, want je loopt langs de verbouwingen heen. Begrijp ik je goed, hè?
2: Ja. Zeker weten.
1: Nogmaals dank.

Tom Petty en de Heartbreakers bezongen de Wildflowers, de wilde bloemen, in 1994. En dat was de late avond van donderdag 30 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Stevie Nicks is nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecueafdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam. Blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst. Maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 30 juli. We zijn de dag weliswaar begonnen met een zonnige periode, maar we kregen met steeds meer dikker wordende sluierbewolking te maken. Het bleef wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die aanvankelijk nog ruim boven de zomerse grens was uitgekomen, daalde vanmiddag enkele graden bij een matige wind uit het westen. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden, staat maar weinig wind. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, kleine kans op een lokale lichte bui. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag zo'n 24 tot 25 graden. En zaterdag 1 augustus zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 14 graden en in de middag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag kan er nog een graadje bij komen, de wind draait dan iets door naar een oost-noordoostelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een windkracht 2 tot 3, een minimumtemperatuur van 13 tot 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Op maandag wordt het tijdelijk nog wat warmer, zo'n 28 graden in de middag. Met een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. In de middag dus zo'n 28 tot 29 graden. En ook op dinsdag en woensdag blijven we toch aan de warme kant, maar weer iets minder heet dan op maandag. Een matige wind uit de richting tussen west en noordwest. En dan in de middag een maximum temperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En vooral dinsdag leidt er kans op een enkele bui.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam. Blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst. Maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daar voor ons nog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 30 juli. We zijn dat dag weliswaar begonnen met een zonnige periode, maar we kregen met steeds meer dikker wordende sluierbewolking te maken. Het bleef wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur, die aanvankelijk nog ruim boven de zomerse grens was uitgekomen, daalde vanmiddag enkele graden bij een matige wind uit het westen. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden, staat maar weinig wind. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, kleine kansen op lokale lichte bui. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag zo'n 24 tot 25 graden. En zaterdag 1 augustus zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 14 graden en in de middag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag kan er nog een graadje bij komen. De wind draait dan iets door naar een oost-noordoostelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een windkracht 2 tot 3, een minimumtemperatuur van 13 tot 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Op maandag wordt het tijdelijk nog wat warmer, zo'n 28 graden in de middag, met een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. In de middag dus zo'n 28 tot 29 graden. En ook op dinsdag en woensdag blijft het nog aan de warme kant, maar weer iets minder heet dan op maandag. Een matige wind uit de richting tussen west en noordwest. En dan in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En vooral dinsdag leidt de kans op een enkele bui.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Meccano in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Meccano-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam. Blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst. Maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel